0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden... tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Alphen aan Kamp kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Geert Ruidenberg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.

0: inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor me.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen, en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Vandaag begint plaatselijk mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wat bewolking elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot ongeveer 21 in het zuiden. Vrij warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting. Vanavond blijft het lange tijd droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Zondag verloopt opnieuw rustig en overwegend droog, met 's ochtends kans op mist en overdag periode met zon. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 3 oktober. Op 3 oktober 1942 wordt bij het Duitse raketcentrum Peenemünde een V2-raket gelanceerd die een hoogte van ongeveer 85 kilometer bereikt. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de moderne rakettechnologie. De V2 was bedoeld als oorlogswapen en werd later ook tegen onder meer Nederland ingezet. Daarmee vormt deze raket een directe voorloper van de ruimtevaart en van de rakettechnologie na de oorlog. Op 3 oktober 1952 voert Groot-Brittannië zijn eerste kernwapentest uit bij de Montebello-eilanden voor de kust van Australië. Daarmee wordt het Verenigd Koninkrijk na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de derde kernmacht. De test past volledig in de oplopende spanningen van de Koude Oorlog. Kernwapens worden vanaf dat moment niet alleen een Amerikaans en Sovjet-wapen, maar ook onderdeel van de Britse militaire strategie. Op 3 oktober 1955 gaat in de Verenigde Staten de Mickey Mouse Club van start. Het programma combineert muziek, sketches en optredens van jonge acteurs en groeit uit tot een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Later zouden verschillende bekende sterren via het programma bekend worden. Voor liefhebbers van nostalgische televisie is het een mooi voorbeeld van hoe jeugdprogramma's zich vanaf de jaren 50 ontwikkelden. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapper, zanger en tv-presentator Snelle, rapper Henkie T, zangeres Patricia N. Cole en co-founder en drummer Thomas Lee Bass. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.
1: Het rood is al lang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Dienstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines.
9: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Ajax, BNU Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Kunststand Radio Info.
1: Om Amsterdam vindt dit jaar ook weer plaats. En dat in 2026 RAI Amsterdam. De 39e editie. Geopend zondag 1 november tot en met zondag 8 november. En er is een besloten opening op 31 oktober. Pan Amsterdam brengt een breed en gevarieerd aanbod van kunst, antiek en design bijeen met werken en objecten die verschillende periodes, stijlen en disciplines vertegenwoordigen. Bezoekers kunnen kennis maken van oude meesters, antiek, moderne en hedendaagse kunst, fotografie, design, juwelen, zilver en bijzondere verzamelobjecten. Pan Amsterdam dus in de RAI.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Fly Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Fly Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek op naar Rivierenland Radio.

Vandaag begint plaatselijk mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wat bewolking elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot ongeveer 21 in het zuiden. Vrij warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting. Vanavond blijft het lange tijd droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Zondag verloopt opnieuw rustig en overwegend droog, met 's ochtends kans op mist en overdagperiode met zon. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 3 oktober. Op 3 oktober 1942 wordt bij het Duitse raketcentrum Peenemünde een V2-raket gelanceerd die een hoogte van ongeveer 85 kilometer bereikt. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de moderne rakettechnologie. De V2 was bedoeld als oorlogswapen en werd later ook tegen onder meer Nederland ingezet. Daarmee vormt deze raket een directe voorloper van de ruimtevaart en van de rakettechnologie na de oorlog. Op 3 oktober 1952 voert Groot-Brittannië zijn eerste kernwapentest uit bij de Montebello-eilanden voor de kust van Australië. Daarmee wordt het Verenigd Koninkrijk na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de derde kernmacht. De test past volledig in de oplopende spanningen van de Koude Oorlog. Kernwapens worden vanaf dat moment niet alleen een Amerikaans en Sovjet-wapen, maar ook onderdeel van de Britse militaire strategie. Op 3 oktober 1955 gaat in de Verenigde Staten de Mickey Mouse Club van start. Het programma combineert muziek, sketches en optredens van jonge acteurs en groeit uit tot een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Later zouden verschillende bekende sterren via het programma bekend worden. Voor liefhebbers van nostalgische televisie is het een mooi voorbeeld van hoe jeugdprogramma's zich vanaf de jaren 50 ontwikkelden. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapper, zanger en tv-presentator Snelle, rapper Henkie T, zangeres Patricia N. Cole en co-founder en drummer Thomas Lee Bass. Ben jij

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Fly Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
5: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
6: Raccoon, dicht bij het vuur. Hey, lieve.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Bryan Adams en Run To You, zijn eerste hit in Nederland in de top 40 uit 1985. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 3 oktober, weer een nieuwe dag, nieuwe begin van het weekend. En wie weet heb je leuke plannen in het weekend, laat het ons weten. Stuur een appje naar 06-44-43-77-99. Dit is River Wake Up, tot 10 uur met muziek van Israël Usher.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Actuele muziek van Isabel Usher. Niemand wil een popster op Rivierenland Radio. Tot 10 uur is dit River Wake Up. We zijn er iedere zaterdag en zondag tussen 8 en 10. Door met muziek uit 1982. Gelegenheidsduo van destijds Paul McCartney en Stevie Wonder. Hier is Ebony and Ivory. En dat verwijst naar de zwarte en witte pianotoetsen als beeld voor samenleven in harmonie.

0: Vandaag begint plaatselijk mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wat bewolking elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot ongeveer 21 in het zuiden. Vrij warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting. Vanavond blijft het lange tijd droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Zondag verloopt opnieuw rustig en overwegend droog, met 's ochtends kans op mist en overdag periode met zon. Tot zover het weer van het Radionieuws.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 3 oktober. Op 3 oktober 1942 wordt bij het Duitse raketcentrum Peenemünde een V2-raket gelanceerd die een hoogte van ongeveer 85 kilometer bereikt. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de moderne rakettechnologie. De V2 was bedoeld als oorlogswapen en werd later ook tegen onder meer Nederland ingezet. Daarmee vormt deze raket een directe voorloper van de ruimtevaart en van de rakettechnologie na de oorlog. Op 3 oktober 1952 voert Groot-Brittannië zijn eerste kernwapentest uit bij de Montebello-eilanden voor de kust van Australië. Daarmee wordt het Verenigd Koninkrijk na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de derde kernmacht. De test past volledig in de oplopende spanningen van de Koude Oorlog. Kernwapens worden vanaf dat moment niet alleen een Amerikaans en Sovjet-wapen, maar ook onderdeel van de Britse militaire strategie. Op 3 oktober 1955 gaat in de Verenigde Staten de Mickey Mouse Club van start. Het programma combineert muziek, sketches en optredens van jonge acteurs en groeit uit tot een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Later zouden verschillende bekende sterren via het programma bekend worden. Voor liefhebbers van nostalgische televisie is het een mooi voorbeeld van hoe jeugdprogramma's zich vanaf de jaren 50 ontwikkelden. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapper, zanger en tv-presentator Snelle, rapper Henkie T, zangeres Patricia N. Cole en co-founder en drummer Thomas Lee Bass. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
8: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl.

0: Tijdig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert bijvoorbeeld alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dana en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

komt van haar debuutalbum Visitors, The Great Expectation van Shanna Spiro. En afgelopen weekend won zij op de MTV Video Music Awards prijs voor beste nieuwe artiest. En ze zong daar ook natuurlijk The Great Expectations live. Door met, als we het toch over live hebben, muziek van Het Goede Doel, de live uitvoering van Nooduitgang.

0: Vierenland Radio Info.
1: Woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober in de Jaarbeurs Utrecht een nieuwe editie van CreaDoel. De creatieve inspiratie kun je opdoen 5 dagen lang. Het staat tegen het teken van de creativiteit, hobby's en het zelf maken. Bezoekers kunnen ergens inspiratie opdoen, nieuwe materialen ontdekken en deelnemen aan verschillende workshops en activiteiten. CreaDoel richt zich op uiteenlopende creatieve liefhebberijen zoals haken, breien, tekenen, schilderen, sieraden maken, scrapbooking. Ook vele dingen als plotteren en andere vormen van do-it-yourself. Tijdens de beurs zijn er talloze stands met hobbymaterialen, creatieve producten en handgemaakte artikelen en accessoires. Geopend van 9:30 tot 5:00 dus, 21 tot 25 oktober aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Vierenland Radio, Nena. Zij deden het eerst alleen in het Duits. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. En later kreeg ze toch nog de hulp van Kim Wilde om er samen een internationaal hit van te maken. Any place, anywhere, anytime hier in River Wake Up. Muziek van Louis Capelli. Hier is Forget Me.
1: There is a

nummer French Kiss nog. Die vrouwelijke, opvallende vrouwelijke vocalen, om het zo maar eens even te zeggen. Sean Christopher, die zat erachter. En Don't Lose the Magic was een plaat in een heel andere stijl. Hier op Rivierenland Radio. Lionel Richie heeft vorige week allerlei optredens uitgesteld nadat hij een ingreep kreeg aan zijn hart. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met Lionel. We draaien een oude hit van hem. Lionel Richie is hier en My Destiny. En we gaan op naar het nieuws van 9 uur. Daarna weer terug met deel 2 van River Wake Up.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Nettie. En ik luister niet langs de rivier naar rivier.

0: Don't Stop the Music, Yarbrough and People. Kevin Yarbrough en Alice People, die kennen elkaar vanaf hun jeugd toen ze pianolessen hadden. En later trouwens ook nog met elkaar en maakten ze mooie muziek. Onder andere dus deze Don't Stop the Music. Het is zaterdag, het is 3 oktober. Dit is deel 2 van River Wake Up. We zijn er nog tot 10 uur. Goedemorgen.
1: Tot 10 uur is dit River Wake Up.

Andy Lennox en Dave Stewart, The Eurythmics, When Tomorrow Comes. Laat 1986 van The Eurythmics. Dit is Rivierenland Radio, River Wake Up. En we hebben muziek uit de hitparades. Hier is Cat's Eye en Animal.

Vandaag begint plaatselijk mistig. In de loop van de ochtend trekt de mist weg en breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wat bewolking elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot ongeveer 21 in het zuiden. Vrij warm voor begin oktober. De wind is zwak tot matig en draait naar een westelijke richting. Vanavond blijft het lange tijd droog. Alleen in het noordwesten kan later wat lichte regen vallen. Zondag verloopt opnieuw rustig en overwegend droog, met 's ochtends kans op mist en overdag periode met zon. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 3 oktober. Op 3 oktober 1942 wordt bij het Duitse raketcentrum Peenemünde een V2-raket gelanceerd die een hoogte van ongeveer 85 kilometer bereikt. Het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de moderne rakettechnologie. De V2 was bedoeld als oorlogswapen en werd later ook tegen onder meer Nederland ingezet. Daarmee vormt deze raket een directe voorloper van de ruimtevaart en van de rakettechnologie na de oorlog. Op 3 oktober 1952 voert Groot-Brittannië zijn eerste kernwapentest uit bij de Montebello-eilanden voor de kust van Australië. Daarmee wordt het Verenigd Koninkrijk na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de derde kernmacht. De test past volledig in de oplopende spanningen van de Koude Oorlog. Kernwapens worden vanaf dat moment niet alleen een Amerikaans en Sovjet-wapen, maar ook onderdeel van de Britse militaire strategie. Op 3 oktober 1955 gaat in de Verenigde Staten de Mickey Mouse Club van start. Het programma combineert muziek, sketches en optredens van jonge acteurs en groeit uit tot een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Later zouden verschillende bekende sterren via het programma bekend worden. Voor liefhebbers van nostalgische televisie is het een mooi voorbeeld van hoe jeugdprogramma's zich vanaf de jaren 50 ontwikkelden. Vandaag is de geboortedag van onder andere rapper, zanger en tv-presentator Snelle, rapper Henkie T, zangeres Patricia N. Cole en co-founder en drummer Thomas Lee Bass. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Nick Cayman, I Promised Myself uit 1990. Was dat niet van die spijkerbroek reclame? Ja, geloof het wel, hè? Nick Cayman, inderdaad. Dit is Rivierenland Radio. Heb jij nog wat te melden? Dat kan bijvoorbeeld via de e-mail, flessenpost, apenstaartje, rivierenlandradio.nl. Door met muziek uit 2024. Hier is Surreal.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor

0: overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Zomoti In & Outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Zomoti In & Outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op zomoti.nl.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan. 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwssite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
5: Raccoon, dicht bij het vuur.

Sinds een tijdje weer een nieuwe Nederlandstalige nummer van Raccoon. De flitsschijf voor deze week dicht bij het vuur. En de plaat die gaat over familie, samen zijn en mensen die je mist. Raccoon dus, hier op Rivierenland Radio. Gloria Estefan, destijds met de Miami Sound Machine.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spiegeltent Festival keert ook weer terug om 9 en ook 10 oktober in de Lingebos in Vuren. 2 dagen lang verandert het recreatieterrein in een sprookjesachtige festivalwereld waarin bezoekers worden meegenomen in de magische onderwaterwereld van Atlantis. Sfeervolle spiegeltenten, verschillende area's, muziek, entertainment en een bijzondere aankleding belooft het festival opnieuw een kleurrijke belevenis te worden. De optredens van Jonna Fraser, Afro Bros, Schmidtmeister en onder andere de Losse Heupjes en Luca Nahorst. Dan wel op de spiegeltentfestivals 9 en 10 oktober aanstaande. Vuren.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

geproduceerd door Trevor Horn. En dat hoor je ook wel. ABC and the Look of Love. Het is zaterdag, het is 3 oktober. Misschien ben je wel op weg naar het voetbal van je kinderen. Om daar weer even te kijken. Of misschien wel een elftal te trainen. Dat kan allemaal. Veel plezier vandaag. Muziek van OG nu. Magic hier in River Wake Up. En Magic was de winnaarsingle na hun winst van The Voice of Holland. OG was daar de eerste groep die het programma won. That is

Bouws en Magnetic hier op Rivierenland Radio. Het Noorse trio De Bouws. Ze schreven dit nummer tijdens een Noorse winter in een vakantiehuis. Dat is vaak een plek waar veel nummers worden geschreven. In vakantiehuizen of op zonnige orde, maar een Noorse winter. Daar moet ik er nog even niet aan denken. Maar goed. Nick en Simon tot slot nog in River Wake Up. We zijn er weer morgen tussen 8 en 10 met een nieuwe aflevering op de zondag van River Wake Up. Zometeen na 10 uur kun je luisteren naar René in de Morgen. René Huizinga. Ik zeg een fijne dag. Tot

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en de snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: The Jacksons, met een van de dansbare nummers. Shake Your Body was dit. Nou, wie heeft er niet op gedanst in de bardancies en discotheken? De werkweek zit erop. Misschien heb je lekker uitgeslapen. Nou, goedemorgen. Rustig aan een broodje, bakje koffie of bakje thee. Gaan wij je gewoon muzikaal ondersteunen tot 12:00 met René in de Morgen. Met heel veel goede muziek. Veldhuis en Kemper komt eraan. Ik wou dat ik jou was.
1: Tot 12:00 is dit René in de Morgen.

Veldhuis en Kemper, en ik wou dat ik jou was op zaterdagochtend. Marijke heeft ons een appje gestuurd. Dankjewel, de voorste komt uit het bos. Zou je voor mij een liedje willen draaien van Sonny and Cher? Nou, ik heb gekozen voor Little Man. Die hoor je zo meteen, Marijke. Dankjewel voor je appje. En je hoort ook de klassieker van The Outfield zometeen. Dat zometeen, maar eerst even muziek van Dolce Beringer. Dit is Break Your Heart.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Low Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zo'n echte klassieker uit die 80's, hè, deze. The Outfield and Your Love. Je mag ons een appje sturen, hè. 06 44 43 77 99. Nu

De band Coldplay was dit. En de ene is nog beter dan de andere die ze gemaakt hebben. Dit was het nummer Clocks. Sonny & Cher van heel lang geleden. Ja, Little Man, een beetje voor de kleine mensen onder ons. Je zou kunnen denken aan Roel van Velsen. Al was hij toen nog lang niet geboren, maar goed, terzijde. We zijn ook weer een beetje aan het hiven. En Martina uit Eindhoven heeft ons gevonden. Het Rivierenland Radio. Dus wil je ons ook toevoegen als vriend op Hives? Kijk dan gewoon even. Hives.nl, het Rivierenland Radio en voel.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Een Beatle, ja, met een solo nummertje. John Lennon was dit. Woman, ook nog de Spice Girls en Stop. Zegt de volgende celebrities die zijn geboren op de datum van vandaag. Zlatan Ibrahimovic, Zweeds voetballer. Werd geboren in 1981. Marianne Timmer, voormalig Nederlands schaatser, 1974 geboren. Gwen Stefani, de leadzangeres van O'Dowd, onder andere Amerikaans zangeres, geboren in 1969. En Lindsey Buckingham, Amerikaans zanger en gitarist, geboren in 1949. Goedemorgen op zaterdagochtend. Dit is Rivierenland Radio met

0: Rijnmond Radio Info.
1: 100% Autolife keer terug in Rotterdam Ahoy. 25e editie is dit jaar van zaterdag 31 oktober tot en met zondag 1 november. Beide dagen zijn de bezoekers welkom van 10 tot 5 uur. Het evenement beslaat 30.000 vierkante meter en vindt plaats in 6 verschillende hallen in Rotterdam Ahoy. Tijdens 100% Autolife komen meer dan 300 bijzondere auto's en motoren uit heel Europa samen. Dat allemaal dus bij 100% Autolife, de 31ste op zaterdag en de 1ste november op zondag.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Guus Meeuwis die liet van zichzelf horen in de jaren 90. En dat deed hij ook gelijk met dit nummer, Het is een nacht. Hè. Dat werd een hele grote hit. Ook nog Sam Veld hoorde je, Mi Amor. Zeg zometeen deel 2 van René de Morgen op zaterdagochtend. Onder andere nog met de historische feitjes voor 3 oktober. Ella Langley heb ik nu, Choosing Texas.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
10: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen. Dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
14: Dit is
13: Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 10 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de N57 vanuit Middelburg naar Brouwersdam bij Burghaamstede. 6 kilometer file. Ook de andere kant op daar vertraging op de N57 richting Middelburg. Een kwartier vertraging bij Delta Park Neeltje Jans. En op de N65 Tilburg-Den Bosch. 10 minuten vertraging bij Kromvoort.
14: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
15: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Are You Ready was dit. Billy Ocean. Hij heeft de nummer 1 in gehad destijds. Hè, met voor de film The Jewel of the Nile, de soundtrack. When the goings get tough, the tough gets going. Yeah. Maar heeft ook hele rustige nummers gemaakt. Suddenly en zo. Ja, zo'n lekkere love song. Dit was niet rustig, dit was best wel lekker. Are You Ready? Zometeen Ben E. King, die komt eraan. Stand By Me van lang geleden. Straks ook nog Peter Koelewijn, je wordt ouder papa. En die is aangevraagd door een luisteraar. Je hoort zo wie hem aanvroeg. Maar eerst even Susanna Hoffs en de meiden, de Bangles. Manic Monday.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

De Bengals waren dit, Manic Monday. Ja, de grootste hit, dat was natuurlijk Walk Like an Egyptian, hè? Ja, dat was echt een hele grote hit, stond heel lang op één genoteerd. Met een wonderschone liedzangeres Susanna Hoffs. Zometeen Desiree live. Dit is Ben E. King, Stand By Me.

0: Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

It ain't over till it's over. Peter Koelewijn hoorde je ook nog. Je wordt oude papa voor Henry. Hij vroeg hem aan via onze WhatsApp. 3 oktober in het verleden. Wat gebeurde er zo? Nou, het Britse leger die testte in Australië zijn eerste atoombom in 1952. 1985, Space Shuttle Atlantis wordt voor het eerst gelanceerd. Dan 2010, Duitsland doet zijn laatste herstelbetalingen aan de tegenstanders tijdens de Eerste Wereldoorlog. 2005, in België en Nederland is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Mensen staan massaal met een brilletje te kijken.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 kilometer file tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Want bij industriegebied Avelingen is de rechte rijstrook dicht. Er staat een kapotte auto op. De vertraging 55 minuten. N57, Middelburg-Brouwersdam. Bij Burg-Haamstede 3 kwartier vertraging door 8 kilometer file. Er wordt een marathon verlopen daar en er zijn dus wegen dicht. De andere kant op de N57 vanuit de Brouwersdam naar Middelburg. 10 minuten vertraging bij Delta Park Neeltje Jans.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Een hele grote techno-tronic hit was dit in 1989. Het nummer Pump Up The Jam stond heel lang op één genoteerd. Het is weekend en dit is je vrije weekend. Als je heel de week lekker aan de slag bent geweest, mag je gaan genieten. Bijvoorbeeld van onze muziek, Wet Wet Wet. Angel Eyes is dit.

The Originals, I Love You Baby en Wet Wet Wet. Angel Eyes op Rivierenland Radio. Zeg, de zee van Treintje Oosterhuis. Ja, dat werd gebruikt tijdens de opening van de Amsterdam Arena. Op een mooie middag, zo heeft Treintje ooit bekendgemaakt, kreeg ik een telefoontje. Zou jij het leuk vinden om het openingsnummer te zingen tijdens de openingsceremonie van het nieuwe stadion Amsterdam Arena? Treintje Oosterhuis heeft dat gedaan en dat deed ze best wel goed. Luister zelf maar. Dit is De Zee.

0: Nederland Radio Info.
1: Het grote Ademnood Disco Ball is een feestelijke avond vol 90's, nostalgie, glitter, dans en herkenbare hits. Zaterdag 28 november komen Katja Schuurman en Babette van Veen opnieuw samen in de Avonds Live in Amsterdam. Voor een groot feel-good feest rondom muziek, sfeer van de jaren 90. Denk daarbij naast hun eigen optredens van Snelle, Treintje Oosterhuis, Paul Elstak, Desiree, Johnny de Mol, Wim Neus en Pim en vele, vele anderen. Ademnood Disco Ball dus, 28 november, Amsterdam.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

De man die heeft gewoon soul. Hè, zo is dat. Bruno Mars en al mijn soul hoodie. Ook nog de zee van Treintje Oosterhuis. En dit was René de Morgen voor deze zaterdag. Morgenochtend, even na 10 uur ben ik er weer. Ik wens je een mooie dag en geniet nog even van deze. Tracy Ullman, Breakaway.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht, omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een pechgeval. Dat pechgeval is weer op weg geholpen. Een kwartier vertraging op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Bij Burg Haamstede 8 kilometer file vanwege de marathon daar. Op de N271 Nijmegen-Venlo bij de aansluiting met de A73 2 kilometer file en een half uur vertraging. En bezoekers aan de outlet store staan in de file op de N280 vanuit München-Gladbach naar Weert bij Roermond Oost. 4 kilometer file en een kwartier vertraging.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: Beetje rommelig. Ik doe net mijn jas uit. Ik heb een broodje. Het is lunchroom, hè? Ja, ik heb net een broodje gekocht. Een pistolet, zo heet dat. Met filet americain. Echt heerlijk. Ga ik zo even oppeuzelen. Eerst even mijn jas uit. En dan ga ik je zo even op de normale manier welkom heten. Eerst nog even God Eye and Somebody That I Used To Know.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Zojuist Got I met Somebody That I Used To Know. En dat zijn de bekende klanken van een vrolijk begin van een uitzending. 12 uur geweest, 11:45 ongeveer nu. Hartelijk welkom, dit is Lunchroom. Vandaag zonder Francis Dix. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur, zojuist Got I dus. De zanger die eigenlijk door het leven gaat als Wouter de Bakker. Hij werd in België geboren. En in deze opname gebruikte hij ook een sample van Sevilla van de Braziliaanse gitarist Louis Bonfa. En dat nummer werd gezongen door hem samen met zangeres Kimbra. Nou, weet je dat ook weer? Straks nog muziek van The Weeknd, Rob de Nijs en Raccoon. Maar nu eerst Ilse de Lange, So Incredible.

Vandaag krijgen we een fraaie najaarsdag. Na plaatselijke mistbanken vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Al trekken er ook wat sluierwolken over het land. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is eerst zuidelijk tot oostelijk en zwak aan zee matig. Later draait de wind naar west tot noordwest. Vanmiddag liggen de maxima tussen 19 graden in het noordwesten en 21 graden in het zuidoosten. Vanavond wat meer bewolking in het noordwesten en daar kan er ook wat regen vallen. Morgen, zondag, vooral in het noorden meer bewolking en lokaal wat lichte regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het opnieuw zacht met 18 tot 21 graden bij weinig wind. Daarna blijft het maandag en dinsdag overwegend zonnig en vrij warm voor begin oktober, met maxima tussen de 20 en 22 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe en wordt het geleidelijk wat minder zacht. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Uit 2021, later kwam die op het album Dawn FM, The Weeknd en Take My Breath. Een duidelijke knipoog naar het synthpop en disco tijdperk uit de jaren 80. En hij stond in de flitsende 50, maar liefst 3 weken op nummer 1. Mocht je je afvragen, The Weeknd, heeft hij niet veel meer hits gehad? Ja, zeker. Maar liefst 11 vermeldingen in diezelfde flitsende 50. Ja, zoals je hoort, ik heb mij goed voorbereid vandaag. De beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio met Adina Howard en Freak Like Me.

0: We hadden afgelopen week een aantal fantastisch mooie dagen met temperaturen die er niet om logen. 25 tot maar liefst 28 graden Celsius hier in het Brabantse. Het werd zomer. 1977, grote Nederlandstalige hit voor Rob de Nijs destijds. Het was trouwens niet het origineel, hè, die plaat. Ik laat je het origineel horen, dan gaan we zo even praten over wie dit was.
1: Sie versteht alles und sie ließ mich spüren. Ich war kein Kind mehr.
0: Ja, jij kent het wel, hè, denk ik, hè. Het is niemand minder dan...
1: Und es war Sommer.
0: Peter Maffay, en die ken je nog van Du bist alles was ich habe auf der Welt. Dat was dus de zanger die in 1976 het origineel zong met de titel Es war Sommer. En later, in 1977, werd het dus nog eens dunnetjes overgedaan door Rob de Nijs. Zometeen de headlines, het laatste nieuws dus op de radio hier bij Rivierenland Radio. Daarna muziek van onder meer Taylor Swift zie ik staan, Raccoon en ook Level 42... Maar nu eerst Shanna Spiro en Great Expectation.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum een kwartier vertraging bij industriegebied Avelingen vanaf Geertruidenberg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 57 Brouwersdam-Middelburg bij Deltapark Neeltje Jans 10 minuten oponthoud. Op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond voor de aansluiting met de A73 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies.
0: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
0: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
10: Raccoon, dicht bij het vuur.

Raccoon en Dicht bij het vuur. Nieuwe single van Raccoon. Trouwens, ze vieren in 2027 30 jaar bestaan. Dus dat wordt een feestje, denk ik. En misschien wel een nieuwe hit ook weer. Dit was de flitsschijf van deze week trouwens. Een Raccoon die staat maar liefst 5 keer in de flitsende 50. Deze staat er nog niet in, maar binnenkort staat hij heel erg hoog. Ik beloof het je. Jouw favoriete plaat op de radio, dat kan. Geef het door via WhatsApp 06-44-43-77-99. Nu Olivia Newton-John. Hier is Xanadu.

0: Rijnland Radio Info.
1: Lego World vindt plaats donderdag 15 oktober... tot en met woensdag 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens het grote Lego-evenement kunnen kinderen, gezinnen... en andere Lego-liefhebbers de hele dag genieten van bouwen, spelen, ontdekken... en indrukwekkende bouwwerken. Deuren zijn dagelijks geopend van 10 tot 5 uur. Lego World dus, Jaarbeurs Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het was 1984 toen Level 42 de sterren uit de hemel speelde. Met dit fantastische Hot Water. Mark King begon er trouwens als drummer. En ontwikkelde zich als bassist met een zeer herkenbare slaptechniek. Ja, dat je dat maar even weet. Hè. De plaat werd trouwens aangevraagd door Ties van den Oetelaar uit Schijndel. En hij vroeg de plaat speciaal aan voor Lieke, omdat zij afgelopen week haar rijbewijs heeft gehaald. Nou Lieke, van harte gefeliciteerd. Veel veilige kilometers gewenst. Wil jij ook jouw favoriete plaat aanvragen? Dat kan. Stuur alle informatie die daarvoor nodig is via WhatsApp naar 06 44 43 77 99. Nu Taylor Swift. Hier is Love Story. We were

de man die bekend werd door zijn online gezongen covers. Dat deed hij via YouTube. En zijn eigenlijke naam is trouwens Jayton Colin Dimmesdale. Ik heb het over Teddy Swims. Je hoorde Mr. Know-It-All, zijn nieuwste creatie, kunnen we wel zeggen. Ik zag trouwens dat hij in de Flits de 50 op de tweede plaats staat. En in totaal heeft de man maar liefst 6 vermeldingen in de korte tijd dat hij dus actief is. Muziek nu van Sister Sledge, All American Girl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. N57 Brouwersdam-Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud bij Kromvoort als je over de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch rijdt. En op de N280 München-Gladbach-Roermond voor de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Het was 1984 voor Mai Tai. What Goes On, Nederlandse meidengroep die ook internationaal succes kende. Een bekende doorbraak was trouwens het plaatje History. Een productie van Fluitsma en Van Tijn, mocht je dat gemist hebben. Welkom terug bij deel 2 van Lunchroom. Vandaag zonder Francis Dix. Mijn naam is Stefan van Roosmalen. Ik ben bij je tot 2 uur. Straks nog met Cliff Richard, Diana Ross en ook Shakira. Maar nu Ella Langley en Choosing Texas.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Ella Langley en Choosing Texas. Amerikaanse country zangeres uit Alabama. In 2019 is ze verhuisd naar Nashville. Voor het geval je dat wil weten, ik meld het je even. Ze stond trouwens met dit nummer op de eerste plaats van de Flitsende 50. Een tijdje terug alweer. Ze heeft ook maar één vermelding in diezelfde hitlijst, maar dan wel meteen met veel duiten die het erop geleverd heeft. Dus dat zit wel goed voor haar. Muziek nu van Cliff Richard, 1987.

0: Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Ook vanavond is het overwegend droog met nog wel wat lichte regen in het noordwesten. Het waait bijna niet, maar aan de noordwestkust staat er een matige noordwestenwind. Vannacht kan er in het noorden nog wat lichte regen vallen en is er kans op mist. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan tot 11 aan de kust en wind is er nauwelijks. Morgenochtend is het bewolkt met ook nog her en der mist, maar die lost langzaam op. In het noorden en noordwesten kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden met mogelijk nog een verdwaalde bui. Het wordt zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en er staat morgenmiddag bijna geen wind. Morgenavond is het helder en droog met tegen de nacht kans op mist. Na morgen houden we rustig en vrij droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en 's ochtends kans op mist. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook iets frisser. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Het was de zangeres die oorspronkelijk leadzangeres was van de Supremes. Diana Ross, 1980, met deze funk-klassieker van het album Diana Upside Down. Het liedje was trouwens geschreven en ook geproduceerd door de leden van Chic, Nile Rodgers en Bernard Edwards. En dat liedje stond ook nog op de eerste plaats van de Flitsende 50. Dat is alweer een tijdje geleden, maar het is maar dat je het weet. Hè? En anders krijg je die informatie gewoon hier even zijdelings toegespeeld. De beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio met Avicii, Wake Me Up.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: blijft dit een fantastisch mens vinden. Shakira en Die Die. 2026, samenwerking met Burna Boy. Een officiële song voor het WK voetbal van datzelfde jaar. Stond trouwens 14 weken op de eerste plaats van de flitsende 50... voor het geval je dat gemist hebt. Kan je bijna niet gemist hebben volgens mij. Maar goed, je weet het maar nooit. Zometeen het laatste nieuws in de headlines. En daarna heb ik muziek voor je klaarstaan van onder andere Alex Warren, Marco Borsato en ook Miley Cyrus.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Ben je ondernemer?
3: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
2: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
3: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Wil jij je woning meer?

0: besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van een Russische supermarktketen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. 10 minuutjes bij industriegebied Avelingen. En wat vertraging in het zuiden van het land. Ook op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland. 11 kilometer file en een kwartier op onthoud. Wordt daar een marathon gelopen in de buurt. En op de N280 München-Gladbach-Roermond bij de aansluiting met de A73. 4 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

De beste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio met Alex Warren en Emerald Eyes. We hadden in september hier een flitsschijf van gemaakt. En dat was niet helemaal onterecht. De man die werd trouwens bekend via YouTube en TikTok. En inmiddels 10 vermeldingen in de flitsende 5. Heeft aardig wat geld verdiend. En Emerald Eyes piekte op 13 tot nu toe. Nou, je weet maar nooit wat het nog gaat worden.

0: Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. Deze mensen staat volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

was 1996 toen Marco Borsato een grote hit had met deze plaat Vrij Zijn. Na zijn overstap van Italiaanse naar Nederlandstalige muziek. Dit was trouwens een cover of bewerking van het origineel van Paolo Valessi. Sempre. Heb je dat wel eens gehoord, dat origineel trouwens? Ik heb dat hier klaarstaan voor je. Moet je even luisteren.

2008, toen Alan Clark een grote hit scoorde met Father and Friend. Een duet met zijn vader Dane Clark. Soulvolle pop van een Nederlandse zanger, songwriter en producer. Zo kunnen we dit wel stellen. We zijn bijna aan het einde van Lunchroom. Maar niet getreurd. Zometeen allerlei andere leuke radioprogramma's. Muziekmasters. De Flitsende 50 komt nog voorbij. Memories. Ook Club 26. En straks tot middernacht Riverdance. Dus blijf vooral luisteren. Nu nog ABBA. Hier

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A27 Breda-Gorkum. Bij industriegebied Avelingen 9 kilometer file vanaf Geertruidenberg een kwartier vertraging. De N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En inmiddels een uur vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 4 kilometer file voor de aansluiting met de A73.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Rob van den Hoven en luister langs de mooie Schwannegeul in ons Schwanne-Limburg naar Rivierenland Radio. Groetjes uit het mooie zuiden.

0: Onder de noemer van Mooi Rood is niet lelijk, Simply Red en Money Too Tight to Mention uit 1985. Was het destijds een nummer 1 hit voor deze band uit de United Kingdom, Manchester om helemaal precies te zijn? Nee, want ze kwamen niet hoger dan nummer 24. Het was trouwens wel de allereerste hit van Simply Red in Nederland. Was het nummer origineel van hun? Nee. Het was namelijk van een Amerikaans duo, de Valentine Brothers uit 1982. Uitstekend gecoverd door Simply Red. Welkom bij deze aflevering van Muziek Masters. We zijn er tot aan de klok van 4 uur. En heb jij een mooie suggestie voor een nummer 1 hit? Laat het maar weten via de WhatsApp, de app of via de flessenpost.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

En zo zaten we eventjes in Denemarken met de zangeres Wakefield en het nummer Saturday Night. In 1994 bereikte zij de nummer 7 als hoogste positie in de Nederlandse hitparade. Trouwens, heeft zij ooit een nummer 1 hit gehad in Nederland? Het antwoord daarop is nee, want de allerhoogste notering was voor Saturday Night de nummer 7 positie, dus zo gezegd. Gaan we nog weer leuke muziek draaien van Nederlandse bodem? Het antwoord daarop is ja, Miss Montreal komt er zo meteen aan. En dat is een nummer dat gedeeld is groot, een oude flitsschijf van ons. Maar eerst gaan we naar Zeeland toe, naar Goes. Hier is een raccoon.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot popscene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Een oude flitschijf van Rivierenland Radio, deze van Miss Montreal, oftewel Sander Hans. En groot is de titel daarvan. En over de flitschijf gesproken, de nieuwe, die hoor je aanstaande zondag. Morgen dus, tussen 4 en 7 uur. En voor Miss Montreal hadden we nog een ander polderpopje. En namelijk van de Zeeuwse band Raccoon en No Mercy. We gaan door naar het jaar 1990. The New Kids on the Block. Hier zijn ze met Tonight.

Gladys Knight and the Pips en Baby Don't Change Your Mind. En daarvoor hadden we nog de nieuwe Kids on the Block en Tonight. We gaan naar een Amerikaanse band toe en die luistert naar de naam Cock Robin. Die hebben ooit een nummer 1 hit gehad in Nederland. En dat was met The Promise You Made uit 1986. Wat we nu 1987 die niet hoger kwam dan nummer 19. Hier is Cock Robin en Just Around the Corner. Tot zo na de headlines van half

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.

0: in- en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Zo Zomoti in- en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op zomoti.nl.
1: Dienstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
2: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Rivierenland Radio. Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn 2 personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de N280, München-Gladbach richting Roermond. Vanaf de Duitse grens ben je een uur langer onderweg. Verder oponthoud op de A27, Breda richting Gorkum. Vanaf Hank heb je 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Vanaf Burghaamstede staat er 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door de Marathon van Zeeland. En verderop op de N57 tussen Kamperland en Vrouwenpolder nog eens 4 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
13: Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio.
15: In Eershoek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
14: Dit is de flitsschijf van deze week.
16: Raccoon, dicht bij het

Voor de tweede maal in deze uitzending van Muziek Masters Raccoon. Ditmaal met de flitschijf dicht bij het vuur. Wij gaan weer een duik in het hitverleden nemen. We gaan terug naar 1990 met een zangeres die wel degelijk een keer een nummer 1 hit heeft gescoord, maar dan met het nummer All Around the World. Lisa Stanfield nu met een nummer dat niet hoger kwam dan nummer 5.

0: Nederland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

formatie Queen was dat met A Kind of Magic. Alhoewel, die plaat hoef je eigenlijk nauwelijks meer af te kondigen, want dan wist iedereen toch wel dat dat Queen was met A Kind of Magic, maar dat eventjes terzijde. En daarvoor hadden we nog Lisa Stansfield en Live Together. We gaan naar Amerika toe. We scoren een plaat uit 2006 die nou tot bijna op nummer 1 kwam, namelijk op nummer 2 was de hoogste positie voor deze band. I Don't Feel Like Dancing, dat is de titel. Hier zijn de Sisters.

One Republic en Runaway. En daarvoor hadden we nog de Sisters Sisters met zo'n plaatje die de rest van de dag nog in je hoofd blijft zitten. I don't feel like dancing. We gaan eventjes pauzeren voor het nieuws van 3 uur. Na 3 uur zijn we weer heel graag bij jou terug met nog een uurtje Muziekmasters hier op Rivierenland Radio. Het nummer werd geschreven waar we mee gaan afsluiten door Fluitsma en Fantijn. Ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival en ze behaalden daarmee een 4e plaats in 1998. Asilo Romley, tot besluit met hemel en aarde. Wat mij betreft graag tot zo aan de

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij? Of je gedachten en emoties. Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N57, Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Kamperland en Vrouwenpolder ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de N280 richting Roermond. Tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 4 kilometer file met 55 minuten tijdsverlies. En tot slot de N629, Oosterhout richting Dongen. Voor Kaatsheuvel staat 3 kilometer file met 5 minuten extra reistijd.
12: Rivierenland. Rivierenland Radio.
13: In Heesenleende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Welkom terug in het tweede gedeelte, het tweede uurtje van Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 3 oktober van het jaar 2026. En we begonnen met een plaat waarvan de titel eigenlijk niet zo fantastisch is natuurlijk. Zal ik het uitspreken? Ja, doe maar. Maar het is niet voor jou persoonlijk bedoeld. Laten we daar eventjes heel helder over zijn. Het nummer stamt uit 2010, dat nummer heette Fuck You, maar stond wel 3 weken lang op nummer 1 van de Nederlandse hitparade. En ja, de titel nemen we dan maar eventjes op de koop toe. Zometeen voor jou onderweg, David Grant.
1: Tot 4 uur is dit Muziek Masters.

Could It Be I'm Falling In Love? Van wie was dat nummer? Zul je misschien afvragen. Nou, het was in ieder geval een nummer van David Grant. Maar hij deed het niet alleen. Hij deed het samen met Jackie Graham uit Birmingham. Van 15 september 1956. En dat is dan weer een Engelse zangeres. En was het een grote hit hier bij ons in de Lage Landen? Jawel degelijk. Ze kwamen tot nummer 13 in 1985. Zometeen, The Simple Minds, Don't You Forget About Me. Maar nu weer Stella Lately, hier is Boston.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

komen uit Schotland. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. En hadden we weer een nummer 1 hit te pakken? Ja, wel degelijk. Want ze scoorden met het nummer dat we net gedraaid hebben. Don't You Forget About Me. In 1985. 3 weken lang een nummer 1 notering. Dus we hebben er weer een te pakken. We kunnen er weer eentje bijschrijven in de annalen van Muziek Maas op de zaterdagmiddag. En voor The Simple Minds hadden we nog Stella Ledley met Boston. En dit is Rita Marley met One.

U2 en One, moet ik er nog bij vertellen dat het een Ierse band is. Zo, eigenlijk hoef je dat helemaal niet te vertellen natuurlijk. Hè. Maar er zit wel een verhaal aan het nummer van One. Want het kwam in 1992 niet verder dan de nummer 11 positie in de Nederlandse hitparade. Maar later, en dan heb ik het over 2006, kwamen ze tot nummer 2. Wat hadden ze gedaan? Heel slim. Ze hadden Mary J. Blige gevraagd om mee te doen aan dit nummer. En zo waar, het werd een nog groter hit voor U2. Met One. En daarvoor hadden we nog Rita Marley en One Draw. En dit is de nieuwe van Douwe Bob en die heet Nog Even Blijven.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 40 minuten extra reistijd. Dan naar de N278 richting Maastricht. Voor Maastricht-Cannes staat 2 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N280 richting Roermond, tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur extra reistijd.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Je zal denken, dit is een hele grote band of zo. Nee, is daar het antwoord op, want ze waren maar met z'n tweetjes. De heren van Erasure, met een hit uit 1987. Hoogst noteren toen de tijd, nummer 3. En het nummer heette natuurlijk Sometimes. En dat allemaal op Rivierenland Radio. In het programma Muziekmasters op de zaterdagmiddag. En dan wordt het eigenlijk nu een

0: Nederland Radio Info.
1: 050 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Criscos Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Zijne koninklijke hoogheid, Prince and the most beautiful girl in the world. En daarvoor hadden we nog Deodato en the Happy Hour. Even terugkomen op Prince met the most beautiful girl in the world. Het was een plaat uit 1994. Het B-kantje van de single heette destijds Beautiful. Ik heb hem hier voor me. En stond je op nummer 1? Jawel degelijk. 2 weken op nummer 1 in de Nederlandse hitparade. Dus in 1994.

Madonna was dat en Vogue, dit was hem. Muziek Masters op deze zaterdagmiddag 3 oktober 2026. Morgen zijn we er weer tussen 2 en 4 met een nieuwe aflevering en een nieuwe speurtocht naar nummer 1 hit. Tot besluit Fool's Garden en Lemon Tree. Wat mij betreft tot morgen en een fijne zaterdag verder.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. De hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zou de getuigen hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
6: Radio, verkeersupdate. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum heb je vanaf Geertruidenberg een uur extra reistijd. Verder oponthoud op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur extra reistijd.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Ik ben Bresje Giebels en ik luister naar Rivierenland Radio langs de Waal.

0: Dicht bij het vuur, het is de nieuwe zinger van Raccoon en dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 40. Het is de lijst van zaterdag 3 oktober 2026. En het is voor de 349ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal gaan tegenkomen. 9 oude flitsschijven hebben we. We hebben 9 zittenblijvers, 14 stijgers, 22 zakkers en 5 nieuwkomers. En misschien wel een record op de nummer 1 positie. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar we hebben eventjes kijken nog de verdwenen platen te goed. En die worden netjes op een rijtje gezet door Kees.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 48. 46. 44. 37.
3: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
4: De flitsende 50.
0: De verdwenen platen. De zomer van Oya Lele van K3 stond 8 weken genoteerd in de flitsende 50. 60 punten. En vorige week vonden de platen nog op een nummer 50. 48 vorige week, hoe dan ook, van Maxime en Babette. 31 weken, daarmee waren ze de langste genoteerde. Dus ik ben benieuwd wat deze week de langste genoteerd is. 874 punten bij elkaar geschuild. Vorige week 48. 46 vorige week, Passenger van Alex Warner. 10 weken stond hij hier genoteerd. 133 punten. En 14 punten, slechts 2 weken in de lijst voor Miley. En Bas Mercedes, die stond vorige week nog op nummer 44. 37 vorige week, Yesterday, Today, Tomorrow. 7 weken lang in de flitsende 50 en 157 punten. Nou, dat waren dan de verdwenen platen. Gaan we nou nu meteen van start met de flitsende 50 van deze week. We gaan er een aantal platen overslaan, helaas. Nummer 50, Superstar. Dat is Roxy Dekker. Die staat 13 weken genoteerd en stond vorige week nog op nummer 43. Ook een flinke klapper naar beneden van 36 naar 49. Hartstikke leuke plaat. Soul Believer van Johnny H. Jazz samen met Jackie Gray. En die staat 3 weken genoteerd. En dan nummer 48. Die gaan we weer wel draaien. Die komt van 49. Slechts 1 plaatje gestegen in de tweede week. Maar we verwachten dat hij nog wel een keer verder naar boven toe gaat. Ooit komt er een dag dat dat zal gebeuren. Het wordt gezongen door Bossard.

Ooit komt er een dag bazaar. Twee weken zat hij genoteerd. Deze week 1 plaats omhoog gegaan van 49 naar 48. 47 komt van 41. 12 weken genoteerd. Forever Young van DJ Licitius samen met Milo. En op nummer 46, daar hebben we de eerste nieuwkomer. Het is de flitsschijf van vorige week. Nick Schilder kon het niet alleen, deed hij samen met Brian V. En het nummer heet Smile.

Smaal Nick Schilder samen met Brian Vier deze week binnengekomen op een nummer 46 als eerste nieuwkomer. En het is de oude flitskijf van vorige week. En dan op nummer 45, daar vinden we een zittenblijver.

0: sun.
1: Moving to the sun, die bleef staan op nummer 45. Dus er wordt weinig bewogen. En de plaat die staat inmiddels al 7 weken genoteerd. En deze week binnengekomen op nummer 44. De nieuwe single van Robert van Hemert. En dat doet hij deze keer samen met de Bankzitters. MUZIEK

Bankzitter samen met Robert van Himmert en Rapido. Deze week binnengekomen op nummer 44. En de volgende plaats, dat is geen nieuwkomer. Nee, die stijgt van 47 naar 43. De flitschijf van 2 weken geleden. En dan heb ik het over Take That samen met Patrick Kelly en Feel My Love. Don't look back.

my love. Feel my love. Tegen tijd hoorde je samen met Patrick Kelly. Het is nou fris schijfplaats, na 2 weken genoteerd. En helaas deze week maar omhoog gegaan. Van 47 naar nummer 43. En dan kunnen we... Ja, we kunnen er nog eentje draaien. Hier zo nu voor de break hier halverwege. Even kijken. Nummer 42 wordt dat van 32. Staat inmiddels al 13 weken genoteerd. En dat is toch wel het nummer Pielen. De gospel song. Hartstikke leuk om dat nog eens een keer te horen hier.

Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.

0: Hamster.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A27 richting Gorkum. Voor de Merwedebrug staat 11 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je een kwartier extra reistijd door de grenscontroles. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. 4 kilometer file met een uur oponthoud.
4: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is over zich gaat van 50 naar nummer 40. En uiteraard starten we op 50. Die komt van Roxy Dekker, Superstar. 50 van 43. 49 komt van 36 af. Dat is Soul Believer van Johnny H. Jazz en Jackie Graham. In de tweede week vinden we Bazaar. Ooit komt er een dag op 48 van 49 afkomstig in plaats winst. Verlies 41 naar 47 voor DJ-licious en Milo en Forever Young, 12e week. En nieuw binnengekomen is Nick Schilder en Brian V. En met de ex-flitsschijf Smaal komen ze dus op 46 binnen. 45 komt van 46 en dat is blijven staan. Moving to the Sun. Dat is voor Jubel, Ultranate en Amuel Angel. Dan nieuw op 44 is Rapido voor Bankzitters en Robert van Hemert. En op 43 van 47 ook gestegen in de tweede week is dat Take That en Patrick Kelly en Feel My Love. 42 komt van 32, dat is 10 plaatsverlies voor Mevrouw Joe en Canard Zwaar en Paal. De 13e week. En op 41 van 39 is Dolce Beringer, Break Your Heart, ex-flitschijf. 34 na 40 tot slot van dit overzicht is dan Topic en Becky G en Sorry Papi.

Van 34 naar nummer 40. En op nummer 39, daar vinden we weer een nieuwkomer. En dat is een hartstikke leuke plaat, moet ik zeggen. Isabelle Usher met Niemand Wil een Popster. MUZIEK

Hij is deze week de langste noteren. Ik heb het over Alex Warner. 19 weken lang stond hij op nummer 1. En 30 weken staat hij nu genoteerd in de flitsende 50. Maar hij gaat wel hard naar beneden toe. Van 29 naar nummer 37. En na de langste noteerde hebben we een van de jonge genoteerden. Want deze week komt DJ Gaia binnen met Michiko.

Mitico van DJ Goya en DJ Goya deze week binnengekomen op nummer 36. Nummer 35, die staat al 2 weken genoteerd in de Fritsen 50. Vorige week binnengekomen op nummer 42, Liene de Douw.

Jelly Roll had hier met I'm Good. 27 weken staat hij genoteerd. En deze week één plaatsje omhoog gegaan. Van 35 naar nummer 34. Nummer 33, dat is een zakker. Staat 17 weken genoteerd. Vorige week 30 en nu dus gezakt naar 33. Idali samen met Ronnie Flex en populair.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg ben je een kwartier langer onderweg. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunnenberg een kwartier tijdsverlies. En tot slot de N280 richting Roermond. Vanaf de Duitse grens tot aan de aansluiting met de A73. 25 minuten extra reistijd.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.
4: Rivierenland Radio.

0: Fields van Sommerjeu. 6 weken geleden was het de Fritsschijf. 6 weken lang staat de plaat nu genoteerd in de Frits in de 50. En deze week zakt hij weg van 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. 3.

0: Ja, ja, dat was hij dan weer, de top 3 van de afgelopen week. Laten we eens eventjes kijken op nummer 3. Daar vonden we Choosing Texas van Ellie Langley. Op nummer 2, ja, Boston van Stella Lefty. En op nummer 1, Die Die van Shakira. Samen met de Burna Boy. Ze staan 14 weken lang stond ze op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze samen met Flowers de langstgenoteerde nummer 1 hit ooit zijn. Dus we zijn heel erg benieuwd of ze aan het einde van deze Flitsende 50 nog steeds op de eerste positie staat. Nou, van het ene overzicht gaan we over naar het andere overzicht. Het overzicht van alle nieuwkomers.
1: Nieuw. In de Flitsende 50.

in de flitsende vijfde.

Nu komen ze door Kees op een rijtje gezet. Op nummer 46, Smaal van Nick Schilder samen met Brian V. De verliesschijf van vorige week. Rapido van de Bankzitters en Robert van Hemert kwamen binnen op nummer 44. En op nummer 39, Isabelle Oescher met de Niemand Wil een Popstar. Michiko van DJ Goya en DJ Goya kwam binnen op een nummer 36. En de hoogste nieuwkomer, je hoorde het juist, op een nummer 31. 100 tranen van Glas, Anton en Boef.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu. Het volgende overzicht hier in de flitsende 50. Die beginnen we op 40 van 34. Sorry, Papi en Topic en Becky G. Dan nieuw binnengekomen is Isabel Usher met Niemand wil een popster. Op 39 nieuw. 38 is 38 blijven staan. Dus Aitch met R&B Ring My Bell. Alex Warren, Fever Dreams op 37. Komt van 29 in de maar liefst 30ste week. Next nummer 1. En DJ Goya met My Chico op 36 nieuw. 35 van 42 is winst voor Line de Douw. Een schaduw van jezelf in de tweede week. 27 weken, dat is al wat langer in de lijst, is Jelly Roll. I'm Good op 34. 33 komt van 30. Dat is drie plaatsen verlies voor Italy, Ronny Flex en Frenna met Popular. En 32 komt van 27, Sommieu en Feels, part 2. Dan nog nieuw binnengekomen op 31 is de 100 tranen van Klas, Antoon en Boef. En 30 van 31 is Bibi Rexha, Fateless, New Religion, 21ste week.

New Religion, B.B. Richard samen met Faithless. 21 weken zijn ze genoteerd. En deze week weer een plaatsje omhoog gegaan van 31 naar nummer 30. Ik denk niet dat ze veel zullen doorstrijken. Maar ja, ik weet het niet, want het ligt eigenlijk aan jullie. Want jullie stellen de Flitsende 50 samen. Ga naar onze vernieuwde website Flitsende 50. Klik op jouw top 5 en vul 5 van jouw favoriete platen in.

We draaien er twee platen voor je non-stop achter elkaar. Dancing Without You van Disco Bambino, Daan Rutjes en Sophie Ellis-Wexer. Nou, een flitsschijf. 7 weken lang zat de plaat genoteerd. En nu wegzakkend van 25 naar 29. En zojuist op nummer 28 blijven staan. Bas Serum met All Because of You. En we gaan gauw verder met nummer 27. Die komt van 22. Zat ze 14 weken in de lijst. Jonas Blue met Ash of Desire.

En Soul Desire staat inmiddels 14 weken genoteerd in de Frits in de 50. En deze week wegzakkend van 22 naar nummer 27. En dan is het weer tijd voor een stijger. 3 weken lang zat Miss Montreal met groot genoteerd. Een oude Frits schijf. Vorige week 23, nu 26.

0: Ben je ondernemer?
1: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
0: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
1: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. De Catalaanse regio-premier Illia waarschuwt...

0: Met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen, bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg ben je een kwartier langer onderweg. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen afrit Helvoort en afrit Comfort 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 3 kilometer file met 25 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

Alleen jij kan mijn shit begrijpen. Nou, Milo laat het lukken, zeg maar. Vonden we op nummer 25. Hij komt van 24 en staat inmiddels 4 weken genoteerd in de flitsende 50. En dan nummer 24, die komt van 17. 23 weken voor Just Van De Wild.

0: Justin Wild met Serio. 23 weken staat hij dus genoteerd. En deze week wegzakken van 17 naar 24. Nog een zakker op nummer 23. Meteor met de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

De nooduitgang van Meteor. 17 weken lang zat hij genoteerd en deze week zakt hij weg van 21 naar 23. Ik denk dat hij de nooduitgang wel gevonden heeft. Nou ja, deze plaat die was eigenlijk ook op weg naar de uitgang, want hij heeft al eens een keer op nummer 7 gestaan. Maar nu, in de 12e week, schiet hij weer naar boven toe. Van 40 naar nummer 22. Bruno Mars, On My Soul.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu met de flitsende 50 op 30 New Religion. Bibi Rex onder andere daar. Die komt van 31. 25 gaat naar 29. Dat is verlies dus voor Dancing Without You, Disco Bambina, Nell Rodgers en Sophie Alex Baxter, de ex-flitsschijf. 28 blijft 28 voor Bas Sienna, All Because of You. 27, daar komt van 22 af. En dat is Edge of Desire en Jonas Blue in My Life. Dan vinden we Groot van Miss Montreal op 26. Komt van 33, ex-flitsschijf. Mino laat het lukken. Alleen jij op 25 te vinden deze week. En op 24 van 17 is dat Justin de Wild met Sirio, 23ste week. 21 naar 23 is Meteoren, Nooduitgang. En Bruno Mars, On My Soul, vinden we op 22. Flinke stegen, maar die komt van 40 in de 12e week. En dan 21 komt van 20, Hugo Salto en Jamaica Bam Bam. Tot van het overzicht nummer 20, Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel, de ex-flitsschijf op 20.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.

Tranen van Goud. En dat is dan de single van de Arjen Blommaerts. Samen met Zoë Lavaai. 19 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week is de plaat weggezakt van 16 naar nummer 17. Nou, we kunnen er nog eentje dragen dit uur. Dat wordt de nummer 16 notering van 19 afkomstig. 7 weken genoteerd. Het is Self-Aware van Temper City. En ik ben zo terug met dadelijk de beste 15 van de Flitsende 50.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Boekhouding.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A76 alleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg ben je een kwartier langer onderweg. En op de N280 richting Roermond tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73 staat 2 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.

0: De zwoele zomernachten van Raymond van Barneveld staat 14 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij helaas terug van nummer 13 naar 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Op nummer 3 blijven staan Houston, Texas van Ellie Lugley. Van 4 naar nummer 2 gegaan. Dat is Stella Lifty met Boston. En voor de 14e week op nummer 1. Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Zou de plaat deze week nog steeds op nummer 1 staan, dan zou ze dus een behoorlijke record verbreken. Samen met Miley Cyrus zou ze dan 15 weken lang op nummer 1 staan. Nou, we zijn benieuwd of dat gaat lukken. Maar zover is het nog niet. Want we gaan nu eerst luisteren naar nummer 14. Rock.

Twee platen non-stop voor je achter elkaar. Bare Minimum van Roxy Dekker staat 5 weken genoteerd en zakte weg van 12 naar nummer 14. 14 vorige week vinden we deze week op nummer 13. 4 weken Alex Warner met Emerald's Eyes. En die heb je net gehoord. En dan nummer 12, die komt van 23. Die staat 2 weken genoteerd. Ilse Lange met een nummer uit 2008. En dat heet So Incredible.

So Incredible. En dat is dan de zinger van Ilse de Lange. 2 weken lang staan ze nu genoteerd in de Frits in de 50. Met een nummer, zoals ik al net meldde, uit 2008. En allemaal dankzij TikTok is het nummer razend populair geworden. Dan aan de rand van de top 10. In de 11e week op nummer 11 blijven staan. Sambre, My Body Isn't Ready.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 nu in het volgende overzicht van de flitsende 50 van Mart Hoogkamer. Kroegen in de hemel op 20 dus. 19 van 15 is verlies voor Taylor Swift. I knew it, I knew you, 15e week. 3 weken erin is Busy, Anna, van 26 doorgestegen naar 18. 16 gaat naar 17, dat is 1 plaats verlies van Aram Blommet en Zoe Levee met Stranen van Goud. En dan vinden we Temper City, Self-Aware, op 16. En die komt van 19 licht gestegen. 13 naar 15 is verlies voor Rutger van Barneveld, De Zoele Zomernachten, in de 14e week. En 12 naar 14 is Roxy Dekker en Bare Minimum, in de 5e week. 14 naar 13 is Alex Warren, Emerald Eyes, de ex-flitschijf. En 12 komt van 23, Ilse Lange, So Incredible, in de 2e week. 11 dan blijft op 11 voor deze week. Dat is Somber met My Body Isn't Ready. En 10, ook die blijft 10. Animal Cat's Eye, 9e week.

Move Like an Animal. En dat is dan de single van Cat's Eye. Deze week op nummer 10 blijven staan. Plaat die staat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En als ik die plaat hoor, dan moet ik altijd denken dat ik als een soort paardje door het huis heen kroop. Met mijn dochters op mijn rug, die toen nog heel erg jong waren. Maar goed, nummer 9 nu, die komt van 5. Die plaat die staat inmiddels al 25 weken genoteerd in de flitsende 50. En dat is wel heel erg toepasselijk, want ik ben tegen jou aan het praten. Talk to you, another featuring Ultra 54.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. En de Catalaanse regio-premier Ilja waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Boom! Vorige week stond de plaat nog op nummer 9 en nu doorgestegen naar nummer 7 in de vierde week. Boom hoorde je van Samuel Welten en Russo. En deze plaat die kwam niet hoger dan de tweede positie, maar wel 26 weken in de lijst.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shanna Spiral is een Britse singer-songwriter die in Londen werd geboren en al op jonge leeftijd begon met het schrijven van eigen nummers. Ze deelde aanvankelijk zangvideo's via social media en begon later officieel muziek onder haar eigen naam uit te brengen. Great Expectation maakt deel uit van haar debuutalbum Visitor. Het nummer staat als derde track op de standaarduitvoering van het nummer dat in totaal 10 nummers bevat. Shanna Spiral schreef Great Expectation samen met Omar Fedi en Michael Pollack, waarbij Fedi ook betrokken was bij de productie. Het idee voor het nummer ontstond tijdens een periode waarin Spiral in New York verbleef. Ze had contact met iemand die meerdere keren had aangegeven haar te komen bezoeken. Spiral stelde zich voor dat die persoon daadwerkelijk bij haar appartement zou verschijnen. Maar het bezoek vond uiteindelijk nooit plaats. Dat gegeven vormde de basis voor Great Expectation.
0: Flitsende 50, feitje.

26 weken staat Bowser genoteerd met Magnetic en die bleef staan op nummer 6. En deze plaat die je zojuist hoorde, Shannon Spyro, ging met Great Expectation in de vijfde week omhoog van 7 naar nummer 5. Wat zou er nou op 1, 2 en 3 staan? Nou, dan moeten we nog eventjes op wachten, want we hebben nu de nummer 4 notering voor je. Het is de oude flitsschijf van Teddy Swims. 24 weken staat hij genoteerd in de flits in de vijfde. Hij kwam helaas niet hoger dan nummer 2, maar blijft deze week staan op nummer 4.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shakira is een Colombiaanse zangeres en Burna Boy is een Nigeriaanse artiest. Samen brachten zij Die Die uit, 15 mei 2026... als officieel lied van het WK Voetbal 2026. De titel komt van een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. De opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund... dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
0: Flitsende 50, feitje.

14 weken lang stond ze op nummer 1 en nu is ze weer gezakt naar nummer 3. Van 1 naar nummer 3. 18 weken staat ze genoteerd. Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Ze heeft de 15e week niet gehaald en daarmee is ze niet de langst genoteerde nummer 1 ooit. Nou, dat had ze eigenlijk nog een weekje langer op nummer 1 moeten staan. Zelfs 2 weken. Want Miley Cyrus met Flowers heeft 15 weken ooit gehaald. Nou, wat zou er dan nu deze week op nummer 1 staan en wat staat er op 2? Op 2 vinden we Stella Lefty met Boston. On a

0: 9 weken lang zat ze nu genoteerd in de flitsende 50. Deze week op nummer 2 blijven staan. Sally Lefty met Boston. En wat zou er dan deze week opeens staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste in de flitsende 50. Flitsende 50. 9.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1. Nu kijken we naar de nummers 10 tot en met nummer 2. 10 blijft op 10. Cat's Eye, Animal. Another, 54 Ultra en Talk to You op 9. Komt van 5 is verlies. 8 blijft staan met Cameron Whitecomb en Kingdom of 4 in de 21ste week. En boom, Samuel Welton en Russo op 7. Die komt van 9, 2 plaatsen winst. 6 blijft 6 voor Bowsa Magnetic, 26ste week. En de 5e week is voor Shanna Spiro en Great Expectation met nummer 5 in de lijst. 4 blijft 4 voor Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de ex-flitschijf. En 1 gaat naar 3. Shakira, Burna Boy en Die Die. Next nummer 1 in de 18e week. Dan 2 blijft 2 voor Stella Lefty en Boston in de 9e week.
0: Nummer 1.
2: En ook de nummer 1 die staat 9 weken nu genoteerd in de flitsende 50. En die sprong van 3 naar nummer 1. Met andere woorden, gewoon eventjes geruild met Shakira. En hebben Ellie Langley, want dat is de nieuwe nummer 1. Susan Texas, 9 weken lang genoteerd in de flitsende 50. En deze week is omhoog gegaan van 3 naar nummer 1. Nou, ik ben benieuwd of ze volgende week nog steeds op nummer 1 staat. En ja, ik denk niet dat ze het 14 weken langer zou volhouden. Dat zou Kees in ieder geval niet zo leuk vinden. Want we hebben dit jaar maar heel weinig nummer 1 is gehad. Goed, we hebben het weer met heel veel plezier gedaan. Het hele team is volgende week weer present voor de nieuwe lijst. En vergeet vooral niet te stemmen op onze website flitsende50.nl.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
14: Rivierenland Radio.
0: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Hele goede avond, welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman. We zijn weer diep in het Rivierenland radioarchief gedoken en daar kwamen genoeg pareltjes tevoorschijn voor het komende uur. De Bee Gees mochten de aftrap doen met You Should Be Dancing uit 1976. En we gaan meteen, 8 jaar vooruit, 2 heren die samen een enorme stapel hits hebben gemaakt. Derry Hall en John Otis met Adult Education.
1: Tot 8 uur is dit Memories.
2: Adult. Adult. Adult.

En weet je wat leuk is? We blijven gewoon in hetzelfde jaar. Alison Moyet had Jojo achter zich gelaten en stond inmiddels op eigen benen. En hoe? Love Resurrection.

En dan heb ik hier eentje waarbij een hoop luisteraars waarschijnlijk meteen terugdenken aan Neighbors. Kelly Minogue en Jason Donovan waren eind jaren 80 niet alleen op televisie razend populair. Samen stonden ze in de hitlijsten uit 1980.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

De volgende drie dames hoef je eigenlijk nauwelijks voor te stellen. We kennen ze van Jump en I'm So Excited en nog een hele stapel hits. Maar we maken vandaag terug naar 1980. De Pointer Sisters met He's So Shy.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
3: Van wereldclubs tot verborgen parels.
2: FCSurprise.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, meldde ingewijden aan persbureau Reuters. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. En de open huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

En ik heb nog een aparte plaat gevonden uit 1979. Een letter was genoeg als artiestennaam M. Daarachter zat Robin Scott. En dit werd zijn grootste hit, Pop Music. Die hoorde je zojuist voorbij komen. En nu gaan we verder met Ruudje Kot en Vrienden.

0: Van de Amerikaanse gitaren van de Dolby Brothers gaan we naar het Zwitserse elektronica. Groter kan het verschil waarde niet zijn. We zetten de klok op 1983. Boris Blank en Dieter Meijer, oftewel Yellow, I Love You.
1: I Love You.

Kijk eens aan, de platenkast van Memories is voor vanavond alweer leeg. Maar uiteraard zijn we volgende week vrijdag en zaterdag terug met nog veel meer mooie muzikale memories. Zometeen Club 26 met Kees Pantoffel Veerman. Bedankt voor het luisteren en een fijne avond gewenst.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ah.
2: Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Mag.
3: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
3: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: wat zou jij wensen als je een wens mocht doen? Ja, 1 miljoen sterren, zeg maar. Ja, dan zit er altijd wel een lekkere wens tussen natuurlijk. Laten we hopen, als ik zou wensen dat de oorlog voorbij zou zijn. Ja, lekker in vrede leven. Want ja, het is tenslotte al bijna natuurlijk kerst ook nog een keer. Hè?
1: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Ja, dat duurt niet lang meer, hoor. Nee, echt niet. Het was in ieder geval Frank Boeiengroep die het programma opende. Dit is Sienna Spyro en Great Expectations.

Shanna Spyro, Great Expectation. Ja, ja, jongens, je kan wel al dingen verwachten, maar het komt toch altijd ongelegen, zeg maar. Zoals deze bijvoorbeeld, kom ook maar even binnen wandelen.

0: top 40, nummer 1 dit. Rod McTune gaf in 1971 een heel ander geluid dan de pop van dat moment. Een dichter, een verhalen vertellen. En met Soldiers Who Want To Be Heroes stond hij 4 weken lang op nummer 1. Een lied dat niet schreeuwt, maar raakt. Precies daarom werd het zo'n hit hier zo in Nederland.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hit.

En alleen de allermooiste muziek hoor je natuurlijk hier bij Rivierenland Radio. Zoals deze van Robert Tune uit 1971 en Soldiers Who Want To Be Heroes. We blijven even in de jaren 70, want we gaan even naar 78 toe. Doen we met een lekkere dance classic van Yvonne Elliman.

0: Ja, mochten afgelopen week natuurlijk ook niet echt klagen, hè, omtrent de temperatuurtjes en dergelijke. Nee, viel we allemaal wel mee. We gaan even ruimte maken na deze zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld voor de reclame en de headlines. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. En de openhuizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hoi, ik ben Geert Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is de flitsschijf van deze week.
9: Raccoon, dichtbij.

Raccoon, onze eigen Zeeuwse trots uit Goes. Begin jaren 2000 braken ze door met Engelstalige pop, maar vanaf 2020 kozen ze voor iets veel persoonlijkers. Nederlandstalige muziek, klein, eerlijk en recht uit het hart. Dicht bij het vuur komt uit die nieuwe fase een nummer dat meteen binnenkwam. Warm, kwetsbaar, bijna fluisterend. Geen grote productie, maar pure emotie. En precies waarom? Daarom werd dit lied onze favoriet schijf. En dit is Donna Summer uit 1989.

Ja, en dan gaan we van die heerlijke, eigenwijze, licht satirische pop van Wax. Right Between the Eyes. Strak, speels en typisch eind jaren 80. Naar een man die nooit om een portie charisma verlegen zit. We schuiven door naar Tom Jones. En die gooit er meteen een flinke dosis groove tegenaan. Sexbom komt eraan. Vol energie en volle knipoog.

Ja, twee nationale producten rug aan rug achter elkaar gedraaid. Ilse de Lange hoorde je als eerste, So Incredible. En ze zitten nog op de achtergrond een beetje mee te zingen, Samieu. En dat was de titel Multicolor. En wij gaan langzaam op naar de reclame. En het grote nieuws met Alicia. En Baby Talk.

0: Ah, kom op jongens, Baby Talk. Alicia, en wees maar gerust, want na de reclame en het nieuws zijn we terug met nog een uurtje. 26.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemd.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van €12 miljard op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: En ooit komt er een dag, het was Bazaard, de Vlaamse band die de Nederlandstalige pop een heel eigen dromerige kleur geeft. En ooit komt er een dag, komt uit het album Exit, waar ze die typische mix van melancholie en hoop neerzetten. Het nummer kreeg later zelfs een bijzondere extra laag door een samenwerking met Sef en Faisal, ontstaan na een magisch live moment in Paradiso. Bazaard blijft bouwen aan hun eigen universum, warm, elektronisch en altijd vooruitkijkend. Welkom terug bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

Ja, zo hoor je hoe de moderne disco weer helemaal tot leven komt met die sprankelende Nile Rodgers gitaar en de lichte popglans van Sophie Ellis Bextor. We blijven in die energie, maar we gaan wel een sprong terug naar de jaren 80. Naar een band die dat ritme toen al groot maakte. Duran Duran, vol flair, vol hoeks. Hier komt

0: jongens, hoor eens eventjes het geluid. Stel we weer een compilatie gaan doen van de flitsende top 10 van de flitsende 50. Zoals die vanmiddag is uitgezonden. En dit is die van zaterdag 3 oktober van het jaar 2026. Luister even met mij mee.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste top 10 in de flitsende 50. De 50. 9.

0: is de Flitsende 50.
1: Ja, dat was die kleine compilatie die vanmiddag ook is uitgezonden trouwens. Op nummer 10 blijven staan Animal van Cat's Eye. En op nummer 9 van 5 gekomen Talk to You Another featuring 54 Ultra. Op 8 blijven staan The Kingdom of 4 van Cameron Whitcomb. En een stijging voor Samuel Welter en Rosso van 9 naar nummer 7 in de vierde week notering. Op 6 blijven staan Magnetic, maar die staat er inmiddels alweer 26 weken in. En zijn hoogste positie die hij behaalde was toch een tweede plaats. Van 7 naar 5 ging Great Expectation van Sienna Spyro. Op 4 blijven staan Mr. Know-it-all van Teddy Swims, een oude flitsschijf. En op 3... Oh, eindelijk. Ja hoor, ze is er vanaf. Shakira en Burna Boy, die komen nu op nummer 3 terecht van de eerste plaats gezakt. Die, die. En ze heeft wel 14 weken op de eerste plaats gezakt. En ben wel blij, dan hebben we dus in ieder geval weer een nieuwe nummer 1. Op nummer 2 blijven staan Boston van Stella Lefty. En ja, dan hebben we een nieuwe nummer 1. Hè. Ella Langley, inmiddels alweer 9 weken genoteerd. En nu staat ze dus op de eerste plaats met het lekkere nummer. Het heet helemaal lekker. Choosing Texas. Beetje country-achtig getint. Nou, beetje veel natuurlijk. Maar hij is wel heel erg lekker. Luister maar mee.

0: was ze, de nummer 1. Nieuw op nummer 1. Choosing Texas, Emma Langley. En als je nou aan mij vraagt, wat gaat er volgende week met de top 10 gebeuren? Ik denk dat Animal for Cats haar zal verdwijnen. Ik denk dat Talk to You van Another Futuring 54 Ultra gaat verdwijnen. En ja, dan moeten er eigenlijk twee nieuw binnenkomen in die flitsende top 10 natuurlijk. Dat is denk ik Ilse de Lange met So Incredible. En dan van Alex Warren, ja, zijn laatst verschenen single Emerald Eyes. En misschien dat er nog wel eentje verdwijnt. En dan zou ik kunnen zeggen van, nou, Anne van Busy, die zou ook wel binnen kunnen komen. Hij staat momenteel op nummer 18 en hij kwam van nummer 26. Dus ja, jullie bepalen natuurlijk de rangen en standen van het geheel, hè.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: bepaalde personen waarvan je zegt, ja, ik heb liever niet dat je zo dichtbij me staat. Ja, ja. Had Pies ook natuurlijk, hè. En wij gaan even ruimte maken voor reclame en de headlines. En we zijn natuurlijk straks weer terug met veel meer muziek.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. En marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
5: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Jawel, ze mochten wel gezakt zijn van 1 naar nummer 3 in de flitsende 50. Maar wil niet zeggen dat we ze niet meer draaien natuurlijk. Hè. Dit was Shakira en Whenever, Wherever. 26. En dit is Glenn Frey. En die kennen we nog wel van de Eagles. Dit was een solo project uit 1985. The Heat Is On.

Ze stond weken op de eerste plaats met dit nummer Stiekem Maan en niemand minder dan de Gold Band. Het is lekker. Oh, dit is lekker. En omdat het zo lekker is, draai ik gewoon de 12-inch mix. Hier is Rick James en Super Freak.

Ja, ze won twee keer het Eurovisie Songfestival, deze Loreen. En daar draaiden we deze hit van, Euphoria. We gaan een nummer draaien wat eigenlijk bekend geworden is door Janis Joplin in de jaren 60. En Teaspoon deed in 1995. Dunnetjes over met Mercedes-Benz.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En dat was een Steve Miller Band uit 1982 met het magische Abracadabra. Een nummer dat Steve Miller schreef nadat hij jaren eerder Diana Ross ontmoette tijdens een, ja, toch wel een mooie tv-show. Haar mysterieuze uitstraling inspireerde de hele vibe van dit lied. En in de zomer van 82 schoot het wereldwijd naar nummer 1 van Amerika tot Australië. En ook hier in Nederland was het een vaste prik op de zenders. Ik zeg welkom terug bij de club.
1: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: met een knipoog naar die grote hit uit 1999. Strak dansbaar en een gigantische streamingklapper. Totaal zouden ze 9 weken op de eerste plaats vertoeven. Hier is de nummer 1 van toen. I'm Good Blue. David Guetta en Bebe Rexha.
1: Ooit stond deze plaat aan de top van de hitparade. Aan de top van de hitparade. Dit is een historische nummer 1.

De nummer 1 van 3 oktober in het jaar 2022. David Kebba en Baby Rexha. Met natuurlijk I'm Good Blue.

Ja, dan gaan we van die fijne moderne R&B vibe van Janet Jackson samen met Luther Vandross. The Best Thing in Life Are Free. Warm, strak geproduceerd en helemaal van nu naar een stukje pure nederpopgeschiedenis. We duiken terug naar Vitesse. De Haagse band rond Herman van Boeijen die begin jaren 80 een heel eigen geluid neerzette. Rosalien komt eraan. Een echte klassieker uit onze eigen poptraditie met dat herkenbare gitaargeluid en die typische Vitesse drive.

0: wat kan die man toch een klap uitdelen op dat drumstel, hè? Phil Collins. En het was een lekker duet met Philip Bailey. En ik moet je zeggen, ja, ik geniet wel van deze muziek, hoor. Hey, Easy Lover was het in ieder geval. We gaan even ruimte maken voor de reclame. En daarna zijn we terug na het nieuws met natuurlijk de Flitsschijf. Tot zometeen.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt... en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Marie Draden. Ik luister naar Langs de Linge naar Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Flitschijf. Dit is de flitschijf van deze week.
10: Raccoon, dichtbij.

0: Hij is weer mooi, de flitsschijf van deze week, zeg maar, afgelopen week. Want morgen weten we wat de nieuwe gaat worden. In het programma Spitslicht wordt die dan bekendgemaakt door onze master Rob de Vaan. We gaan even terug naar 1985. Ja, ik kan wel een beetje dansen, ja.
1: For inspiration.

we gingen terug naar het jaar 1987 met John Farnham. Een Britse zanger, maar hij verhuisde naar Australië. En een leuk weetje, hij werd ook nog eens een keer de zanger van de Little River Band. Hier Stones and I en Dance Monkey.

0: Tones and I and the Dance Monkey.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Good. Ja, Jelly Roll. En hij staat bekend om zijn emotionele, rauwe tekst over verslaving, schuld, geloof, familie en herstel. Hij mengt country, rock, hip-hop en southern soul en gospel tot een unieke sound die veel luisteraars raakt. Dit was in ieder geval I'm Good van Jelly Roll.
1: Rivierenland, Rivierenland Radio.
0: Daar luister je naar. En dit is Montreal en Groot. Alles moet in het groot, jongens.

0: Miss Montreal. Of eigenlijk wel onze eigen Sanne. En groot. En groot moet het zijn, zeg maar. En straks, na de reclame en het nieuws, dan hebben we nog zo'n lekker programma voor je klaarstaan. Riverdance, gepresenteerd door Rob. En ik ga mijn schoenen aantrekken. En ik ga weer richting huis, wat mij betreft. Graag tot een volgende keer maar weer.
1: Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Kees, nog bedankt voor het programma Club 26. Tot 2 uur kun je luisteren naar Riverdance. En Riverdance begonnen vandaag met Earth, Wind & Fire. En een van de favoriete platen van mijzelf van Earth, Wind & Fire is wel het nummer wat je zojuist hoorde uit 1978. En dat heet Fantasy. De volgende die we nu voor je gaan draaien is er eentje van Sonia. En die heet You Never Stop Me Loving You. En dat is de 12-inch uitvoering.
1: Dit is Riverdance.

Sonia met de 12 inch uitvoeringen. Hou je van lange uitvoeringen, dan moet je zeker tot 2 uur vannacht blijven luisteren. Want tussen 12 en 2 hebben we eigenlijk alleen maar lange uitvoeringen. Met af en toe eens een keer een korte uitvoering. Nou ja, over een korte uitvoering gesproken. Ik heb er nu eentje van Cool and the Gang. Ook een graag geziene artiestengroep hier in Riverdance. Get Down on It.

Ja, Mobile hoorde je van James Ingram samen met Michael McDonald. Het is een beetje hot geworden hier in de studio. Ik ga even een raampje open doen terwijl jullie kunnen luisteren naar de headlines. En ook luisteren naar Ina.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbergs van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

aantal platen hadden we weer voor je non-stop achter elkaar. Je hoorde Bobby Brown met Humping Around. Het was niet de 12-inch versie, maar de albumversie. Dat kan natuurlijk ook altijd een beetje afwijkende versie dan de platen die in de hitparade stond. Vervolgens hadden we Spoiler met het nummer Groove Jet. En een van de laatste die we vandaag voor je gaan draaien is deze.

En dat was dan weer mijn aandeel voor Riverdance voor deze zaterdagavond. Tot 2 uur gaat Riverdance door in de non-stop versie, maar wel allemaal lekkere, lange uitvoeringen. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Riverdance in de korte uitvoering is er morgenavond weer tussen 7 en 8 uur. En dat wordt dan gedaan door Kees Veerman. En ik zelf ben er dan weer voor tussen 4 en 7 uur. Met onder andere de bekendmaking van de nieuwe flatschijf. Wat mij betreft, graag tot dan.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten.
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons ook appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.